0: deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer dan. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
1: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag de beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop de beste classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer dan. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer dan. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: 24-7. De beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. Tijdens de 31ste Birdwatch zijn gisteren 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Vogelaars telden in ons land op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor de bescherming van trekvogels. Die staan onder druk door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Jouw favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.
1: I want you to want me.

0: Classic Rock, the station that rocks. Arrow Classic Rock, het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. Tijdens de 31ste Birdwatch zijn gisteren 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Vogelaars telden in ons land op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor de bescherming van trekvogels. Die staan onder druk door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
2: Pink Floyd, AC/DC, U2, hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers, een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl, want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock, de nummer 1 in Classic Rock.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptaifilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
8: Arrow Classic Rock.

0: 24-7. De beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie rond Christa Pike. Ze kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Tijdens de 31ste Birdwatch zijn gisteren 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Vogelaars telden in ons land op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor de bescherming van trekvogels. Die staan onder druk door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Buttiger is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork in Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
7: Legends of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
8: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
8: Oh. Sneldoor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, een broodje.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: Aero Classic Rock.

0: Classic rock, solid as a rock. Aero Classic Rock, het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraf meer uit. Gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen deze broekjes uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Butter is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. Het weer nog. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en het midden hebben eerst last van bewolking en er kan een enkele bui vallen, terwijl het zuiden meteen de zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook in het noorden door. Het wordt verder een rustige herfstdag met weinig wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
0: Je luistert naar Aero Classic Rock. Met 24 uur per dag de beste mix van classic en modern rock. Aero Classic Rock.

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een schitterende gitaar van Taylor Guitars. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger, volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.

0: bestellingen dan ooit?
1: Hey, dit is het.
0: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop, de beste classic rock. Arrow Classic Rock.

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een avontuurlijk weekend weg voor twee personen met de nieuwe Jeep. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Arrow Classic Rock. We will rock you. Arrow Classic Rock.

0: Euro Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. Gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen deze broekjes uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. En de brandweer van Brussel moest vanochtend om 5 uur uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruiptuin. Daar kwam iemand met een beenklem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat het misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn bij soortgelijke incidenten al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer nog. Het noorden en midden hebben eerst last van bewolking en er kan een enkele bui vallen, terwijl het zuiden meteen de zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook in het noorden door. Het wordt verder een rustige herfstdag met weinig wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douche Gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
17: Aero Classic Rock. Solid as a rock.

0: nou niet naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra.

0: korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rock classics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder tickets voor de Legends of Rock Tribute Tour. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Euro Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezing belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Flavio is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die momenteel een gevangenisstraf uitzit. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt, weinig overheidsbemoeienis en een keiharde aanpak van criminaliteit. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen na beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde 2 jaar geleden. Een voormalige student zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland is toegestaan, terwijl het land inzet op beter dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren stuurt komende week een initiatiefwet naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil deze wet serieus bekijken. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 zeker 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. En tijdens de 31ste Euro Birdwatch zijn gisteren 500.000 overtrekkende trekvogels geteld. Vogelaars telden in ons land op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Ieder jaar doen tienduizenden vogelaars mee in tientallen Europese landen om aandacht te vragen voor de bescherming van trekvogels. Het weer tenslotte. Het noorden en midden hebben eerst last van bewolking en er kan een enkele bui vallen, terwijl het zuiden meteen zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met weinig wind en het wordt 18 graden op de wallen tot 22 graden in het zuidoosten.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

stars in the southern sky.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Dit jaar voor de 29e keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een avontuurlijk weekend weg voor 2 personen met een nieuwe Jeep. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
10: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïne-shakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, een broodje.
17: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
18: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
18: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
20: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezingsdag belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt en weinig overheidsbemoeienis. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. Bij een kermis op de Molenwerf in Leiden raakten gisteravond twee mensen gewond bij een steekpartij. Dit ontstond aan confrontatie tussen twee groepen jongeren die er daarna vandoor gingen. De gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het ging ook mis in Nijmegen. Daar is afgelopen nacht een zwaargewond slachtoffer gevallen bij een ernstig geweldsincident. Dat meldt Omroep Gelderland. Het gebeurde rond 16:30 in de drukke Molenstraat, midden tussen het uitgaanspubliek. Het slachtoffer is volgens omstanders direct gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland is toegestaan, terwijl het land juist inzet op beter dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren stuurt komende week een initiatiefwet naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil deze wet serieus bekijken. En de brandweer van Brussel moest vanochtend rond 17:00 uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met zijn been klem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat dit misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn er bij soortgelijke incidenten zelfs al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon flink met hier en daar een stapelwolk. Het wordt aangenaam warm van 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Ook de komende dagen blijft het zonnig en bijzonder zacht met temperaturen tussen 19 en 22 graden. Vanaf woensdag slaat het weer om. Er komt meer bewolking, het gaat af en toe regenen en de temperatuur levert in naar zo'n 15 graden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock. Turn the lights on, baby.

En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik niet.
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart. Schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
11: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
16: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
17: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger, volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptaifilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Legends of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
16: Stel je eens voor, een wereld zonder classic rock. Daar moet je toch niet aan denken, Arrow.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de kust van het Amerikaanse eiland Nantucket verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulancevliegtuig van de Canadese maatschappij Latitude Air Ambulance van de radar. De Gulfstream G100 vervoerde 6 inzittenden van Bermuda naar Boston. Zaterdagavond vond de kustwacht brokstukken, maar alle inzittenden blijven vermist. China heeft kritiek van de Amerikaanse overheid op nieuwe Starbucks-filialen in Xinjiang verworpen. Een Chinese woordvoerder noemde het een poging om China aan te vallen. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Huis van Afgevaardigden, riep Starbucks op 2 vestigingen in Urumqi te sluiten vanwege vermeende mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, relativeert de zorgen over stijgende obligatierentes. Hij stelt dat beleggers geen Amerikaanse staatsobligaties verkopen om Duitse of Japanse te kopen. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte afgelopen week het hoogste niveau sinds 2002. Mede door hoge brandstofprijzen door de oorlog met Iran, zorgen over overheidsfinanciën en stijgende AI-uitgaven. Bij een kermis op de Molenwerf in Leiden, georganiseerd vanwege Leidens Ontzet, raakten zaterdagavond even na 11:15 twee mensen gewond bij een steekpartij. Dit ontstond na een confrontatie tussen twee groepen jongeren die daarna wegrenden naar het schuttersveld. Beide gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. President Trump heeft Jay Clayton, die ook inlichtingenchef blijft, benoemd tot AI-tsaar. Clayton moet binnen 120 dagen rapporteren over de gevaren en kansen van kunstmatige intelligentie. Zijn werkgroep heet de Super Intelligence Force, omdat Trump de voorkeur geeft aan de term superintelligentie boven kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig met maxima van ongeveer 19 tot 22 graden. Het blijft in het hele land droog met amper wind. En tot zover het nieuws.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers. Een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl. Want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock. De nummer 1 in Classic Rock.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland... wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder tickets voor de Legends of Rock Tribute Tour. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info. Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers. Een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Rock the Opera. Zaterdag 17 oktober, De Doelen in Rotterdam. Tickets bestellen, kijk op arrow.nl.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten...

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een schitterende gitaar van Taylor Guitars. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Door mijn namen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: Een middagje cheese zeggen, begin natuurlijk. Krokant, met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen, met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: In de auto, op je werk of thuis. Arrow Classic Rock is er altijd voor jou.

Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Classic rock, solid as a rock. Aero Classic Rock, het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Montornès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijke niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil, net als België, een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Bij een brand op camping Bella Italia aan het Gardameer raakten zeker 20 mensen gewond, van wie 1 in kritieke toestand. Het vuur brak kort na 6 uur uit en verwoestte ongeveer 20 staakcaravans en een aantal auto's. 4 Duitse vrijwillige brandweerlieden, die er op vakantie waren, hielpen voor aankomst van de Italiaanse brandweer. Een bondgenootschap van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties roept de Duitse regering op te stoppen met bezuinigen. Ze bekritiseren de hervormingsplannen voor langdurige zorg die woensdag door het kabinet werden goedgekeurd. De organisaties vrezen ook kortingen op jeugdzorg en andere sociale voorzieningen, wat zij schadelijk achten voor de democratie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Sommige muziek stream je, rock beleef je. Via Aero.nl luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zeros. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Aero.nl. Press play. Rock on 24/7.

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Jouw muziek met eeuwigheidswaarde. Aero Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een avontuurlijk weekend weg voor 2 personen met een nieuwe Jeep. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

0: 24-7. De beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortanès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken er minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Bij een brand op camping Bella Italia aan het Gardameer raakten zeker 20 mensen gewond, van wie 1 in kritieke toestand. Het vuur brak rond 6 uur uit en verwoest ongeveer 20 staakervens en een aantal auto's. 4 Duitse vrijwillige brandweerlieden die op vakantie waren hielpen voor aankomst van de Italiaanse brandweer. En de taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen en bekijken hoe overregulering kan worden voorkomen. Hoofd Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst, wordt door de media al bestempeld als de nieuwe AI-tsaar. Hij zou de 2e zijn met die informele titel na investeerder David Sachs, die inmiddels is opgestapt. En dan het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig, zeer zacht voor de tijd van het jaar. In het midden van het land is het eerst regionaal bewolkt. Maar al snel gaat de zon ook daar schijnen. Het wordt 17 tot 22 graden.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers. Een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl. Want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock. De nummer 1 in Classic Rock.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger, volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
1: Het is weer de XXL-voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Legends of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Arrow. Classic Rock.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rock classics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder tickets voor de Legends of Rock Tribute Tour. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
12: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
16: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Keep on rocking. Arrow. Classic Rock.

0: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Iran stelt 7 voorwaarden aan de Verenigde Staten voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Dat zegt de parlementsvoorzitter Mohamed Bagher Ghalabaf. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de VS overhandigd en gebaseerd op het tussentijdse akkoord van juli. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, het verbod op olie-export en staking van militaire acties. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortanès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Bij een brand op camping Bella Italia aan het Gardameer raakten zeker 20 mensen gewond, van wie 1 in kritieke toestand. Het vuur brak rond 6 uur uit en verwoest ongeveer 20 staakervens en een aantal auto's. 4 Duitse vrijwillige brandweerlieden die op vakantie waren hielpen voor aankomst van de Italiaanse brandweer. En dan het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig, zeer zacht voor de tijd van het jaar. In het midden van het land is het eerst regionaal bewolkt, maar al snel gaat de zon ook daar schijnen. Het wordt 17 tot 22 graden.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen?
12: Drakentemmen in het Verre Oosten?
13: Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

Op Aero Classic Rock hoor je alleen het echte werk. Aero Classic Rock. Jouw muziek met eeuwigheidswaarde. Aero Classic Rock.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vandaag de laatste dag van de One Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rock classics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder tickets voor de Legends of Rock Tribute Tour. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger, volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
12: Arrow Classic Rock.

0: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere OPEC-plus-landen besloten zondag na een online vergadering de productiedoelen ook in november niet te verhogen, voor de 2e maand op rij. Eerdere verhogingen waren symbolisch door de Iran-oorlog. G7-landen gaven vrijdag 100 miljoen vaten reserves vrij om brandstofprijzen te verlagen, al biedt dit mogelijk slechts kortstondige verlichting. In een bos bij Halden, in het zuidoosten van Noorwegen, zijn vanochtend vroeg een man en zijn zoon doodgeschoten. Een derde man raakte zwaar gewond. De 3 slachtoffers waren onderdeel van een jachtgroep. De schutter, een man die niet bij de groep hoorde, is aangehouden door omstanders en heeft vermoedelijk alleen gehandeld. Op zondag startte de Spaanse politie een ontruimingsoperatie in het migrantenkamp op het strand van Trampolín in Ceuta. Ongeveer 3000 migranten worden overgebracht naar tijdelijke opvanglocaties waar hun status wordt beoordeeld. Eind juli staken ruim 72.000 mensen de grens over vanuit Marokko, van die nog zeker 10.000 verblijven in Ceuta. De vrachtschip Bergfjord van de Nederlandse rederij Royal Wagenborg botste afgelopen nacht in het Valderhaugfjord bij Alesund op een vrachtschip en een olietanker. Er vielen geen slachtoffers, maar de schepen liepen materiële schade op. Om 1 uur 37 kwam een noodsignaal binnen. Slecht zicht en duisternis speelden mogelijk een rol. Iran stelt 7 voorwaarden aan de VS voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf maakte dit bekend via staatspersbureau IRNA. De eisenlijst, gebaseerd op het akkoord van juni, werd via bemiddelaar Qatar overhandigd. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, sancties en het olie-exportverbod. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft overal droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2, hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers, een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl, want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock, de nummer 1 in Classic Rock.

jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een schitterende gitaar van Taylor Guitars. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Classic Rock.

0: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raak siropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: De Legends of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
4: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Arrow Classic Rock. We will rock you. Arrow Classic Rock.

0: 24-7. De beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. De internationaal erkende jemenitische regering onder leiding van Rashad al-Alimi kondigt een militaire operatie aan om gebieden te heroveren op de Houthis. De Houthis melden zondag de weg tussen Aden en Taiz in handen te hebben gekregen. Taiz, 130 kilometer ten noordwesten van Aden, dreigt omsingeld te worden. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van $120.000, omgerekend €3.000, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond schijnt tot zonsondergang nog de zon en daarna is het op veel plaatsen helder. Later kunnen mistbanken ontstaan. Met weinig wind daalt de temperatuur snel. Tegen middernacht is het alweer 7 tot 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Waar je ook bent, via Arrow.nl luister je 24 uur per dag. Overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan. Draai hem harder. Yeah. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal.

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een schitterende gitaar van Taylor Guitars. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
10: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Stel je eens voor, een wereld zonder classic rock. Daar moet je toch niet aan denken, Arrow.

Wil je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic Rock app. Easier not to be what? Measure these things by your brain.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger. Volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Arrow Classic Rock. Bij ons hoor je 24/7 muziek met eeuwigheidswaarde.

0: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Bij hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, bij Barcelona, kwam een man om het leven toen een muur op een camping instortte. In Montornès verdronk een man in een garage die plotseling vol water liep. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste. Het noodweer trekt nu richting Girona. De FIA heeft toegegeven dat een softwarefout voor chaos zorgde tijdens de Formule 1 in het Maleisische Sepang. Tijdens de opwarmronde vielen vrijwel alle auto's stil op de natte baan. Ook winnaar Max Verstappen had geen vermogen. De FIA stuurde snel een update naar de teams, maar die konden pas na ongeveer 20 minuten weer verder. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers. Een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl. Want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock. De nummer 1 in Classic Rock.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Bij Euro.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder tickets voor de Legends of Rock Tribute Tour. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïne-shakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Balen zeg. Koffie.
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
9: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een avontuurlijk weekend weg voor 2 personen met een nieuwe Jeep. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: Oh.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Classic Rock 500. Klassieker.

0: Arrow Classic Rock, solid as a rock. Arrow Classic Rock, het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Bij hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, bij Barcelona, kwam een man om het leven toen een muur op een camping instortte. In Montornès verdronk een man in een garage die plotseling vol water liep. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste. Het noodweer trekt nu richting Girona. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: als 24. Download de app en start met vinden.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een schitterende gitaar van Taylor Guitars. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Arrow Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Legends of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers. Een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Rock the Opera. Zaterdag 17 oktober, De Doelen in Rotterdam. Tickets bestellen, kijk op arrow.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Arrow. Classic Rock.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop de beste classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampoline in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. Die migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers. Een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl. Want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock. De nummer 1 in Classic Rock.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een avontuurlijk weekend weg voor twee personen met een nieuwe Jeep. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Is dit het?
6: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
14: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
15: Honda, the power of dreams.
16: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
16: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoop.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Draken temmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger. Volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
9: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vandaag de laatste dag van de One Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl
15: 24/7, de beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krystal Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krystal Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog. Later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
0: Sommige muziek stream je. Rock beleef je. Via arrow.nl luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Aero Classic Rock. Bij ons hoor je 24/7 muziek met eeuwigheidswaarde.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder tickets voor de Legends of Rock Tribute Tour. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
6: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: 24/7. De beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers. Een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl. Want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock. De nummer 1 in Classic Rock.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een schitterende gitaar van Taylor Guitars. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekam. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekam.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
10: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
11: Honda, the power of dreams.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: Arrow Classic Rock.

0: iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een avontuurlijk weekend weg voor 2 personen met een nieuwe Jeep. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
5: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk.

0: Jouw Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger. Volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
4: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey. Zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop. De beste classic rock. Arrow Classic Rock.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong. Een goede nacht. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

jouw favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong. Een goede nacht. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Kan je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong. Een goede nacht. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten...